0: allemaal denk ik kan oorleef. Met die demonster, maar plant mij dan die monster in die zon.
1: Oh, wel, ou cactus, als jij mij vraagt, is dit hoogtijd dat dingen hier rond begin veranderen?
2: Praat voor jezelf. Ons is dolgelukkig soos dit is, dankie.
1: Ach, toe nou en Tina, jullie kan dit nie ontken nie. Hoe hou jullie dit uit met die stof op jullie blare? En om nie eerst te praat van al die lucht wat hierdie fluorescens gooi nie en... Aina, sjoe, die son begin ook sommer vroeg met haar steke. Ik krijg het van alle kanten. Ik draai die jaren al hoe zwaarder op mijn brein gebrande blaren.
0: Draad jy wat blaren. Het is elke lieve doorentje van mijn verlang naar daar die stralen. Wees soos kom plekke ruil.
1: Misschien is dit niet zo'n slechte idee nie.
0: Jongens, ek kom beweeg het, het ek lang al die pad gevat.
1: Ek bedoel, ons hoef nie self die beweegwerk te doen nie.
3: Nee, nou het jy ons helemaal verloor.
1: Wel, jylle hou jylle self niet zo gelukkig. Ik kan alles zien van die boer af. Zo weet ik ook hoe min water jylle toekies krijg.
2: Wel, als ons dan nou moet klaar,

Don't Know Why, net hier op RSG. Nou, ek dink ons allemaal dra klein stukkies van ons verlede saam met ons. Nie as bagasie nie, as herinneringe. En muziek het een manier om daar die herinneringe weer wakker te maak wanneer ons dit die minste verwag. Volgende luister ons na Bobby Caldwell met What You Won't Do For Love, net hier op RSG.

George Benson. Nou, vir my is dit wonderlik, want die wonder van goeie musiek is dat dit nie vasgevang word in tyd nie, maar een goeie liedjie bly relevant omdat mense hul eie stories daarin vind. Nou, ons kuier verder met Shaday en El Giro. Ons vat hom nou eers met Smooth Operator.

0: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
1: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine. Een krachtige antioxidant wat amper verdwijnt het uit moderne diëten. Dit ondersteunt bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hierdie levensbelangrijke voedingsstof aan voor dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Geef jou lichaam wat het rechtig nodig heeft. Vraag voor Procyon bij apteker. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
0: Veerwarm Afrikaanse Radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Je luistert naar Er is geen tijd voor die vroegochtendgedachte. Dit wordt vanochtend aangebied door Elise Parker, schrijver en journalist van Pretoria.
1: Van deze kijk ons dan hoe om een God rust te vind. Vanochtend se thema is Vind rust in Godse teenwoordigheid. Ons tekstvers kom uit Psalm 145 vers 18 wat so lees. Die Heer is nabij allemaal wat hem aanroep. Ons jaag so hierdie lewe dat ons vergeet hoe nabij aan God ons werkelijk is. Om bij hom en in hom te kan rus is dus een beskikbare werkelijkheid. Om in God te rus begint dus nie by stilstaan om te rus nie, maar by bewuswording. Hy is nie ver nie, hy is reeds hier. Toch leef ons dikwels asof ons alles alleen moet hanteer. Ons dra bekommernisse, probeer oplossings forceer en raak moeg in die proces. Wanneer jy echter doelbewust stil word en Godse teenwoordigheid erken, begin iets in jou hart verander. Die druk versag om alles self te beheer. Jy besef jy hoef nie elke uitkomst te bepaal nie. Godse teenwoordigheid bring een kalm zekerheid. Nie omdat alles perfect is nie, maar omdat hy in alles teenwoordig is. Om in hom te rus, beteken jy laat hom toe om saam met jou in jou omstandighede te wees. Dit is juist in hierdie bewuste saamwees dat ons rus groei. Dis nie een afwesigheid van probleme nie, maar een teenwoordigheid van vrede. David het geweet wat het beteken om in Godse teenwoordigheid te leef. As skaapwagter alleen in die veld, het hy nie net gewerk nie, maar geleer om stil te word by God. Hy het nie gewag vir ideale omstandighede nie. Selfs toe hy later vir sy lewe moes vlug, het hy bly skryf oor Godse nabyheid. Vir hom was God nie ver nie, maar 'n herder wat saamstap. Wanneer hy bang was, het hy nie beheer probeer neem nie, maar sy hart voor God oopgemaak. In daardie eerlike oomblikke het hy rus gevind. Sy lewe herinner ons dat Godse teenwoordigheid nie iets is wat jy eers moet soek in perfekte tye nie, maar iets wat jy kan beleef juis waar jy nou is. Martha se verhaal wys ons weer hoe maklik ons die teenwoordigheid van God kan misloop terwyl hy reg voor ons is. Terwyl Jesus in haar huis was, was sy oorweldig deur alles wat nog gedoen moes word. Sy het rondgejaag, gefokus op take en verantwoordelikhede en uiteindelik gefrustreerd geraak. Haar suster Maria het gekies om by Jesus te sit, maar Martha kon nie rus nie. Sy het selfs Maria verwyd omdat sy alleen moes werk. Martha se onrus het nie gekom van 'n gebrek aan geleenthede nie, maar van 'n gebrek aan fokus. Haar verhaal wys hoe maklik ons God se teenwoordigheid verruil vir prestasie. Wanneer ons nie stil word nie, verloor ons die rus wat reg voor ons oë beskikbaar is. Kom ons bid saam. Here, help my om U nabyheid raak te sien en daarin te rus. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Parker, skrywer en journalist van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres, dit is elise.parker1@gmail.com.

ik ken hem toen niet meer. Ik ken hem toen niet meer. Ik ken hem toen niet meer. Tresia, Tresia, Tresia, Tresia, Kokora, ik ken hem Kokora. Tresia, Temesin, Kondi, Temesin, ja. Skondi, Temesin, Skondi, Temesin, ja. Skondi.

0: zet ik in mijn stoel. En dus voor jou wat ik voel. Ik voel bijzonder diep.
1: 107 09 FM kit het hoor dan op Purple Moon Dreamers aan groep connected aan het ja cema kut ja aankatem. Nokaska kam hetemo kanu 12 amako 750 minute ziyange kara kwa ACA 3 minute ze yohan programme ngo fatisan mot vitamete khiritatino programme kitemo te kekre hante koma ha akamziki te uta kuna temo a nta I kratemo uta that's our kitete ngus as the programme krido te kasna kare hante koma ha au anta I ho atam te uta kuna akam te ko temo za ukara hinzim aan het programma kijkt hij kijkt erin te komen te wat is aan moet weten meer te zeggen no programma zo gerouwig te ja waarom dit niet kans gaat toetsen te maken programma kijkt hij daarna uit de maandag en ik in tot ik dus tot haar is aan kon zetten kan tot een karaka eja hoti Christina Soti dit uit dat dit kans ik ga van haar dit uit qua gom.

0: mitä me teemme nyt teki se jene kanta ko dreha menette tin kuenge karahwa ya no te unyam ka bore a te te te sa tafa no morsani suwe a mbunga na kana ko te kana ten rute ta hono kren klen ka karu anija khana o anie gwanam kha khana ji khana wo hi ke ting khwesa a kana ko te ko anta o a sinya nai no ana ngo cheche te ina moko khana anjija ko wa tho ki darakasan tako ina ngi khama ngi koro ko a kheta ak ina ste ko mu ka go ina tsenje qwerere hambeta anta o siki kwente no koro o tati nga o ju khedi am gyam ten rutesim animja moite kwano qewni sa sinya sana ino akiti ta ko re khwaina ana ko anga akitina aibe nata amboronga je kwana ski khaus na ko ngikuri khwesi o kuru ko he a te ko khe gore ta tanya kraus bore kha gwe
1: kai khak khak khaba aga 12 ge khugul kanwa yini KXKFM kuturuta gita kumsalanga wa mkong hamyi ngihewa morosani wita unga nga wadang bunga ngiyanga gya ten rute ke karuwa kuna ye glukholi tue kuge ge yikto ge tuisa unku ya kwa nghe yikdi agale ike hangula sige yik agaba kong ngututu utuna uye kasan ta gani ka nga ten rute kuna kete ikisi yin kwa agya hangula chiko matanya krausa gita kwa mkong
2: George het byna 117,000 geregistreerde kiesers, waarvan 77,000 ouer as 40 is. Inwoners in Dembaleto sê hulle wil steeds stem, ten spyte van uitdagings in hul gemeenskap, insluitend behuisingstekorte en jeugwerkloosheid. Hulle is egter bekommerd dat baie jong mense belangstelling in die demokratiese proses verloor.
3: We're voting for our rights, even if we don't enjoy them, but we continue. I've been living in a shack for 31 years. My heart is sore when I speak about this. There's times where my shack burnt and I'm still waiting for a formal house. Our children don't trust this anymore. They say they're unemployed. So what is the point for them to vote? The only jobs available are in the farms.
2: In Mosselbaai is daar byna 75,000 geregistreerde kiesers. Waarvan 55,000 ouer as 40 is. Inwoners hier sê deelname aan die demokratiese stemproses bly noodsaaklik, veral weens die talle uitdagings wat gemeenskappe ervaar.
4: Ek dink is baie belangrik vir ons land dat die mense se stemme na voorkom om te kyk of ons 'n beter toekoms het vir ons pragtige land. Ons baie belangrik. Jy weet ons kom uit 10 miljoen uit uit daai wêreld uit en ek weet mos hoe lyk dit daar. So, ja, is baie belangrik. Vir die netheid en die omgewing en die welvarendheid van die stad.

Atate uprograma yaya gerete ek opvoeder ontwikkeling die kousang goeie ten die kia ik wat nie kamme to twate die taie twate te uprograma opvoeder ontwikkelingske to kwaqo programme manda eski fire kamte yakho 10 gamnete twa jengeka taha te twako xa ikwati khashi khiri xo te uprograma fire kamte yakho 40 minute twa je twen kara yakho xka fm te taie cicete nkhona ti gade yana ti twa darana xa ye ekhama de age ki kha cui kha camskana kha cui kha ngaswa kha de eye damaka brudamaka na dubi damaka ti yakho je gate ko te xai tswako a ga cece de ko ga te o programme e twen kara e ya go xka fm dieta e cece ten kona.

0: Cheers, man. Anker twin on it, Monsieur, where all at Ronier Exca FMK. How rather had Terro Tanoha Komogo, Borigujin, Hishanokohan, Quahujam, Kakita Kato Exca FMK, Kahorokom. I had some metewa, what they can go take Kayakusha, Tunata, Janga, Hoana, Huanatum, Musica Kakarata, TB and HIV, Kijao Kumberi Wakena, and the Komokon Tuno Janga had a Hono Til and Tank Rika, Janga TB, Asa O. I kuhe, nita ikira kuwa mbele wa ita jawo kunkwenta. Niti pi europeo kisi musavanga, nita kawasiki tota kwa kwa ta rado XK FM notin siyeme kwa wa tukuni neha ki. Platform tiene ki bile shukutu doropa kwa nyo shiki, norka province siki te bori jiku on kaka kwa. Nga te wogu ha, desu tiewe kanal siki tama ah yen neha ki, kate kuruta nu, ka audio kanal siki. Niti iwa rando kwa mete, te uta kuna tenk iske kwa kwa komde wa te uta kuna tiri suara maguri tenk. Goeiedag allemaal wat naar Radio XKF. Om het niet te geluisterd. De tijd voor ons gezondheidsprogramma. En jullie is samen met mij, Pierre Mussabanga. Vanaf 10:12 tot 12:05. En vanmiddag gaan ons gezels over TB en HIV care. Zo blij en geschakeld hier op Radio XKF. Om het niet te en ons is ook beschikbaar op DSTV kanaal 819. En ik heb vanmiddag voor mijn vrouw Dennis Fama, die provincie coördineerder bij TB en HIV care, samen met mij in de atelier. Fama, ben je welkom bij Radio XK FM. Vertel ons een beetje van jezelf.
1: Wel, ik werk al de afgelopen 11 jaar voor TB en HIV care. Ons het in 2007 begin met om HIV te toetsen. Ons het baie succes behaald. En later het ons oorgeskakeld na programme toe wat nou meer oor behavioral change gaan. En ons is tans nou nog bezig daarmee.
0: Oké, baie dankie. Mevrou Fama, wat is communikeer MIV en condoomgebruik sociale gedragsveranderingen?
1: Wel, wat baie belangrijk is dat een mens moet verstaan dat jy moet een condoom gebruik om te jou te kan beskerm teen HIV en seksueel oordraagbare siektes. So, een mens moet een combinatie gebruik om te sorg dat jy kan gezond blijf.
0: Oké. En wie is die sleutelbevolking wat die meeste geraak word door hierdie gedrag?
1: Wel, die bevolking wat meer geraak word, is gewoonlik die adolescents, meisies en jong vroue tussen 15 en 24, en so ook hulle seksuele partners.
0: En wat het die departement van gezondheid probeer bereik met die veldtocht van sociale gedrag?
1: Wel, wat ons gedoen het, is ons die bij HIVK het in samenwerking met die Departement van Gezondheid, het ons die Sheconkers campaign geloods. Dit is om sociale gedragsveranderingen teweeg te brengen. Ons het verschillende programma wat ons gebruik in skole, sowel as die buitenskool, jong adolescenten, wat nie meer school gaan nie. Die idee is om vir hulle in staat te stel om na hulle self te kyk sodat hulle seksuele gezondheid optimaal kan wees.
0: Oké, en wat beplan HIV en TBK in die toekomst met die project of met die veldtocht?
1: Wel, wat ons doen is, ons het verskillende programme namens Stepping Stones, Healthy Choices 1, Healthy Choices 2, wat ons specifiek met die jong adolescente en die jong mense om hulle in staat te stel om die regte keuses te maak. Want ons doel is om vir hulle gezond te kan hou. Want ons besef, ons jong mense is ons toekomst en as ons hulle gezond kan hou, dan kan ons
0: voor ons kan verder gaan, kom terug bij jullie vraag van bij nummer 2. Daar wordt meeste geraakt door hierdie gedrag en het paar genoem, maar wat van die andere groep mensen zoals in die sekswerkers?
1: Ja, natuurlijk die sekswerkers. Die HIVK met een programma waar ons specifiek kijkt naar die sekswerkers. waar ons vir hulle kan toets, waar ons, as hulle so positief, dat ons vir hulle onmiddellik op behandeling begin, so hulle negatief toets, dan kan ons vir hulle PrEP gee, PrEP is die pre-exposure prophylaxis, dit is voorkomende maatreel, om vir hulle negatief te kan hou. En dit gebruik ons natuurlik in samenwerking met kondome. Dan kyk ons ook natuurlik met die mans wat sekte is met mans.
0: Yeah.
1: Want hulle is ook a vulnerable groepie wat ons moet kyk. So, ons kyk maar na al hierdie groepe om te sorg dat hulle aan die einde van die dag gezond bly.
0: Oké. Okay. Alles dat hulle sy beroep, hulle moet daar gezond na hulle sy beroep toe gaan.
1: Ja, ons judge nie.
0: Yeah.
1: Dit is besluite wat hulle neem oor hulle lewe. Ons sorg net dat hulle gesond bly. Kyk, ons is 'n organisasie wat in samenwerking met die departement van gesondheid werk om te kan sorg dat ons bevolking gesond bly.
0: Okay.
1: Ongeag die keuses wat hulle maak.
0: Ja. En nou gebaseer op geslagsgeweld. Wat is jou voorname en hoe wil julle organisasie die verhouding verander?
1: Wel, geslagsgeweld is aan die orde van die dag. Ons sien dit op die media op 'n daaglikse basis. So wat ons doen is, ons wil die stilte verbreek. Ons wil mense besef, dat hulp daar buite. En sommige mense besef nie eens, hulle wil blootgestel aan geweld nie. So ons maak hulle bewus daarvan, en dan maak ons hulle ook bewus van die hulp wat daar buite kan te.
0: Oké. Okay. En hoe rustig die kombinatie tussen MIV-vegs en TB?
1: Wel, wat ons natuurlijk besef is, mense wat HIV positief is, hulle kans is natuurlijk baie groter om ook TB te kry. Omdat TB te is wat in algemeen is, en omdat dit in die lig is, en wanneer jy in een beperkte ruimte is, dan is jy natuurlijk meer blootgesteld. So as jou immuunstelsel laag is, dan is het mis nou jou kansen baie beter om dan ook TB te kry. So wat ons probeer is, sou ons nou vind dat jy HIV positief is, word jy natuurlijk getoets ook vir TB, sodat ons kan kyk, sodat ons jou behandeling kan aanpas om al twee siektes te kan aanspreek.
0: Oké, baie dankie. En wat is die sleutelboodskap aan die tekenbevolkingsgroepe in hierdie verband?
1: Wel, die boodskap is, doen die beste om vir jou gezond te hou. Maak gebruik van wat daar buitenkant is. Die departement van gezondheid beleef baie fondse daarin om kondome en medikasie van HIV, selfs die PrEP, die data stel, so maak gebruik daarvan. Dit maak nie ons stel al hierdie resources beskikbaar en dan word dit aan die einde van die dag nie gebruik nie.
0: Ja, en mevrou vir meer inligting, waar kan mense hulle kry?
1: Wel, die HIV is natuurlijk nationaal, maar ons hoofkantoor is in Kaapstad. Ons het baie satelliet kantore hier in die Cape Metro, dan is ons ook in Pretoria, maar hulle kan vir ons kry op ons website by tbhivk.org.
0: Oké. Okay. Nou is daar enige brandende issue wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie, wat jy wil nog met ons luisteraars deel oor ons geselskap en van die dag TB en HIVK?
1: Wel, die boodskap wat ek wil net na ons jong mense uitbring is, verbreed jou kennis omtrent HIV. Beskerm jouself teen STI. Moenie swanger word as dit nie beplan is nie. Ons het soveel resources daar buitenkant wat verniet beskikbaar gestel word. Ons wil vir die jong mense sê, bly in die skool, moenie skool verlaat nie. Skool bied jou geleentheid om jouself te verbeter, so dat jy kan regte besluite maak omtrent jou toekoms. Want as jy is net soveel meer. So, en dan wil ek sê nie vir geslagsgebaseerde geweld. Moenie stil bly meer daaroor nie.
0: Okay, baie dankie. Dit was dan mevrou Dennis Fama, die prevention coordinator van TB en HIV care. En ek is Pure Musawanga. En dan baie dankie weer vir jou tyd en die ligting wat jy met ons gedeel het deur middel van die radio.
1: Baie dankie.
0: Okay, ek hoop ons sal maar weer in die nabye toekoms gesels en tot ziens.
1: Ons maak so rest.
0: Dank je. No, what is kwete? Swede mako ya kwa kheri kwa tia tia radio neti shebe kwa tako niyeke XKA FM ki Dennis Fama. Jawa kuhe, kunu juanga ata kunu tibita te kliye kwa glebe o juanga kwa kwete hini kwa stiam. Nga ikaw shki kwa mwa wota ya nati asa kwa kwa piyoro mwa sabanga. Nga ikaw mkha yate ukhoro kwa kwa kwa mtieni. Te kwa kwa kwa wana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Queen Ataka Tioha, Janga Oroko, Sikohomo Tohovim, Yisan Tamacha Closin de Gi, Ocha Ka Odea, Tankara Dugutus and of Tankara Kem Tamacha, Sakas and Rita and her home team, O Titama, Katihu, Janga Kumo Tanako, Ota, Hanaki Katha, Kondom Metejauka Tarinate, Cheche Tiago Tejauka, Janga Hawobe, Tatin, a condom that terminated, I bet you Damska was when Jambenta, Rabat Tarate Jauka. Kwana rabo di jaoka kwana sika nte gombo ta go je dobe gombo ba go ji mara ga jo jawa tin ko ko nte kare ngra dangi no kwinda ga ke ja kam go program stam e ti o khero ge ska ska fem ki

euforie, maar je geweet, de zaal is voorbij. Niet zo gelos in die koue, daar ik dacht, hij die blote in een haas, daar weggerij.

Albano en Romina Power met Sempre Sempre. Om die eerste deel van ons reis vanavond af te sluit, kyk ons na die Amerikaanse actrice en sangeres Audrey Landes. Terwyl die Amerikaners haar vooral geken het vir haar rol in die destijdse treffer TV-reeks Dallas, het Europa hals oor kop verlief geraak op haar muziek. In 1983 het hierdie hartroerende ballade een massieve platinum treffer geword. Hier is sy nou met Manuel Goodbye.

Det är den Je t'aime mon amour, det är Richard Kleiderman in Claudia Jung. Nou, van een zachte belade beweeg ons na een reus in die Duitse rockgeschiedenis. Die Duits-Rumeense zanger Peter Maffay heeft hier een iconische snit Do in 1970 vrijgesteld. Dit het eindelijk begin als een experiment, maar het ontaard in een massieve emotionele meesterstuk, wat voor amper 30 weken op die Duitse treffersparades geblei het. Hier is hy nou met Doe.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan